0: Confirmation i dat in je kool, ja. Je had nu een jaar toen ik dan niet had. Je had dat papa toch al dat het toen had. En nee, ze van een is er benest in la van een is er door die hotel.
1: Ah.
0: Oei, je dacht hier nog zin in haar land, hello. Had u dat dan nog eens altijd leeuw haar jongen die deze kuit aan het land al je. En je niet zo kouder dan een ter je ziet. Toet je dacht hier hoe je dat. High standard, let a high yaki yaki quen.
1: It's
0: important. You see that you talk in a zotana. It nearly had job. He's a bow, nizo, let ele. Then it's a oh, hello, sequidi. Datasel, oh, no tikuul the night in low. Do out there. Could you that? Because I'll tell you that once the court channeled in a con, such a cannot to question only, you didn't need no need out of such a kill question at a dealer. But do you just know you're in a different place at all? You didn't know your way back in a con, and only the coin yellow. I don't know, then I did on my hell on the ring, which only Jero had done each other. Had daddy done a hardy done kissed Lila to a seat and a steel there. No good, I see color lady. Then Hennel Lily daddy is a cool winning lady. Sunny, sunny, I don't see hard a quick kiss, cool color, I don't see hard a funny kiss, and I see got a lot nice. I see cut any little dear. Who had done a bit, she knows the Tianto, Peter Hanto. Get her cool on the lawyers. You like Dillo chill, you heard, I know that the Yaki quite did. It is not so quick and chilly, but there's with two or not jar and suddenly other jarat and the hurry two hog or it's all good. The hat in Lewis. Nezone tant attaches a due ferrante a satia a notla bella sangli lea tene di coinghielo. A sangli dole di tripuibu ane di asso ane tanel ahalo. Nil cirura hato nin tanicio hate dame.
1: Ah.
0: Tanil cir.
1: Tlatvud a nentenino qua niya.
0: Could a higher kid on the yard a lawyer kid say it? Couldn't a nest.
1: Oh, dear.
0: Peter Ponnell, yeah, how you see.
1: Ah.
0: And yes, I know. Don't I know? Don't say what is connected. I know to become data. Don't earn a so see though. They joined the cult and hit the light of a connat and did it.
1: Oh, ah.
0: Hot a loud. En deze had het nu niet kiet die loa loot als nu gelijk kon ik daar nu dondela.
1: Ah.
0: Goed. Nu is hem genaamd er in deze je nog gehad. Daar is zo nog eens. Nu weet je ziet dat de heel van die lala te red is. Betaalt dan dat hij al te jeet en is ken is ken over nu. Je had dat het dat hij alleen is hier. Je had dat het gaat en er aan niet gaat. Als je hoe ze het land en dan is je boer in je dille. Dan is je nog niet dan het als het is kon ik deze idee. Je die bepaal hoe niet laat en leef. Nog niet betaling laat, betaling laat. Als een dan is je zie. Non è di vedere qui con il telo, io di vedere qui senza ne ello. Hat e haccia. Petate ne parnilla, te ne nisconet in un ato, non ne tontaitli, si. Assino, atar in la, va mai teril. Assi, coril e il sazuat e seta, te ne danna, hat e sita, sono e scene. E i wehes ya reda